0: dan weet je dat. Dit is Ludo. Geniet van je dag.
1: Hallo!
2: Yeah. Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: My man!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

under mooie tijd, Christine. Die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Zonhoven zijn de werken gestart aan een volledig nieuw skatepark in openluchtsportcentrum De Basvelden. Skaters, steppers en BMX'ers krijgen er vanaf het voorjaar van 2027 een moderne plek voor sport en ontspanning. Meer dan 30 jongeren hielpen mee het ontwerp bepalen. Het park wordt aangelegd in monolithisch beton met onder meer rails, trappen, ledges en een bowl. Ook komen er zitelementen en wordt het een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het Genkse bedrijf Primal Dog Food heeft het Handmade in Belgium label van Unizo gekregen voor zijn hondensportlijn Primal Dog Sport. In het eigen atelier worden onder meer harnassen, halsbanden, leibanden en andere accessoires ontworpen en gemaakt. Ook personalisatie is mogelijk. Unizo benadrukt het Belgische vakmanschap, maatwerk en de lokale productie. Het bedrijf ziet erkenning als een mooie beloning voor de kwaliteit en inzet van het volledige team. Donderdag blijft het in Limburg heel de dag droog. Het wordt vrij zonnig, al zal de zon doorgaans versluierd worden door hoge bewolking. De temperatuur zet een klein stapje terug in vergelijking met woensdag en blijft het zodoende net beneden de 20 graden steken. Dat komt doordat de wind tijdelijk vanuit het noordwesten waait. Tegen de avond wordt het een noordoostenwind, waardoor het vrijdag ook weer enkele graden warmer zal kunnen worden. Maar eerst volgt er nog een frisse nacht naar vrijdag. Bij het ochtendgloren zal het 7 tot 9 graden zijn.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Onder de Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen? Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
1: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
0: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Handbalkampioen Sporting Pelt trekt volgende maand Europa in. Maar dat avontuur kost handen vol geld. Om de Europese campagne te financieren, organiseert de club een bijzondere veiling. Fans kunnen bieden op gesigneerde sportitems van onder andere Thibaut Courtois, Wout van Aert, Fleur Moors, Luka Karabatic en Zizou Bergs. Die schenkt onder meer een gesigneerd tennisracket. Pelt speelde op 17 oktober in Roemenië tegen Potaissa Turda. Een week later volgt de terugwedstrijd in eigen huis. De veiling loopt nog een maand via de Legends Auction van Sporting Pelt. Goed nieuws voor jonge boekenliefhebbers in Hasselt. Vanaf dit schooljaar heeft elke basisschool een eigen bib op school. Met de klokschool in Kortesem erbij staat de teller op 32 scholen. Kinderen krijgen er toegang tot actuele boeken, een uitleensysteem en gezellige leesruimtes. Het aanbod wordt minstens 2 keer per jaar vernieuwd. De stad wil zo het leesplezier vergroten en de talvaardigheid versterken. Zelfs de Vlaamse minister van Onderwijs kwam het project bewonderen. Donderdag blijft het in Limburg heel de dag droog. Het wordt vrij zonnig, al zal de zon doorgaans versluierd worden door hoge bewolking. De temperatuur zet een klein stapje terug in vergelijking met woensdag en blijft het zodoende net beneden de 20 graden steken. Dat komt doordat de wind tijdelijk vanuit het noordwesten waait. Tegen de avond wordt het een noordoostenwind, waardoor het vrijdag ook weer enkele graden warmer zal kunnen worden. Maar eerst volgt er nog een frisse nacht naar vrijdag. Bij het ochtendgloren zal het 7 tot 9 graden zijn.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Onder de Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
1: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
0: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in de oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Lekker swingende muziek om deze espresso van vandaag mee te openen. John Rawls, dat was de man die het allemaal voor elkaar bracht. Hij zong de song in 1979 al en we hoorden hem nu hier op deze donderdag. Het is vandaag 24 september en u luistert Ludo. Of wat dacht u wat anders?
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludo Wijn.
0: De koffie staat klaar en de muziek hebben we ook voor u klaargezet. Muziek van onder andere Perez Prado, The Tremolos, The Police en Chris Montez.

Radio Ludo, het station waar golden oldies klinken als funk,

Paul Severs met zijn lief. En ik kondigde vandaag de datum aan, 24 september. En ik heb me even verschrokken, want oktober, november, december. Binnen 3 maanden is het kerstavond, mijn dames, mijn heren. En dan zit het jaar er alweer op. Wat gaat die tijd toch altijd snel, nietwaar? Misschien nog even snel op vakantie gaan. En daarvoor heeft Casey en de Sunshine Band een goede raad voor ons. Come to my island.

0: vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Uit Italië, Gerardina Travato en Amori Amori. En ken je de moonwalk? Waarschijnlijk wel. Dat is die pas die Michael Jackson deed. En je kon moeilijk zien of hij nu voor of achteruit liep. Het was moeilijk te zien eigenlijk. De moonwalk noemde hij het. De politie heeft ook iets met die maan en met wandelen. Walking on the moon.

Jive Bunny en de Master Mixers en de Glenn Miller Medley. Glenn Miller, legendarische orkestleider die in 1944 verongelukte boven het kanaal tijdens een vlucht van Londen naar Parijs. Leuke muziek was het wel. Helaas kwam de man ongelukkig aan zijn einde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jive Bunny en de Master Mixers en de Glenn Miller Medley hoorde je. Zaak meer voor die bloemen zint. En onze Heilige Vader zou zeggen, bedankt voor die bloemen. Marlene Dietrich.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Instrumentale muziek om ons er hier leuk mee af te sluiten van, even kijken, Perez Prado, daarvoor Suddenly You Love Me van de Tremolos en Marlene Dieterich met Zaak Meer voor die bloemen zint. Ik draaide hem gisteren, wat zeg ik, dag of twee, drie geleden draaide ik hem al, maar ik kreeg een berichtje van een zekere Robert van der Smissen uit Poelkapelle die mij vroeg of ik dit nummer nog eens een keer wilde draaien. Bij deze, Robert, is het gebeurd. En ik ben even moeten gaan zoeken. Poelkapelle, waar ligt dat verdolme? Nou, dat ligt in de buurt van Ieper, Langemark. Ja, ja. Dat ze daar ook luisteren naar Ludo. Dat geeft me een goed gevoel. It's a real good feeling.

Monsieur Gerb Gelder of France. Nee, eigenlijk van Brussel, maar uitgeweken naar Frankrijk. Madeleine hoor je. En u zult het waarschijnlijk gehoord hebben aan mijn stem, want er zit een beetje een kikker dwars op een of ander stemband. Zo doen er dat af en toe wat heesjes. Klinkt nu bij ons op de radio is dat nog niet zo erg. Wij draaien gewoon een plaatje. Maar je zal het maar voor hebben. En dat Stef Wouters vorige week vrijdag in het avondnieuws van VTM om 7:00. Kikker in de keel en meteen moest hij stoppen met presenteren. Maar ze zijn dan toch wel zo vakkundig genoeg, die mannen van de VTM, van de VRT waarschijnlijk ook wel, die nieuwslezers, om dat perfect op te lossen. Maar ja, zal bloed, zweet en tranen gekost hebben, denk ik. En zeker en vast ook al enkele keelpastilles. Ik zei dus, als wij dat voor hebben, wij draaien gewoon een plaatje. Van Roy Orbison bijvoorbeeld.

Don Hightower en This World Today is a Mess zong ze in 1973 en dat was een beetje profetisch, want tegenwoordig met de Trumps en de Poetins is het pas echt een boeltje geworden, onze wereld. Maar goed, we kunnen er voorlopig niks aan doen, dus laten we het maar bij hetgeen wat het is en we moeten het toch maar laten op ons afkomen. Hoe dat het zal gebeuren, wij kunnen er echt niet veel aan doen natuurlijk. Wat we wel kunnen doen is een leuke tijd doorbrengen, desnoods bij de radio, en dat kan vandaag nog de hele dag hier bij Ludo. Straks na 10 uur is er de lunchbox met Geert De Knut en ik ben er morgen vroeg terug om 9 uur voor alweer een espresso, maar dan op vrijdag. Ik laat je met Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en de Summer Wine. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Roeselare is een huis beschoten vanuit een rijdende auto wellicht. Niemand raakte gewond. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis. De voordeur is zwaar beschadigd. De politie vond zeker 15 kogelhulzen. Het gaat mogelijk om een afrekening, maar er is nog niemand opgepakt. Parket heeft een onderzoek geopend. Regeringspartij Vooruit wil ruimere zones 30 aan scholen. Ze wil de zone doortrekken tot minstens 300 meter rond de school. Volgens Vooruit gebeuren in die omgeving nog altijd te veel ongevallen. Het zijn er zowat 3 per dag. En daarnaast wil de partij er ook trajectcontroles invoeren. Gewezen pornoproducent Dennis Blackmagic, Dennis Boerkas, is sinds gisteren vrij met een enkel band. Hij zat opgesloten in de gevangenis van Leuven voor stalking en de verspreiding van naaktbeelden. Boerkas is veroordeeld tot 36 maanden cel en heeft daar 22 maanden effectief uitgezeten. Hij is 52. In Vlaanderen heeft amper nog 4 op 10 gemeenten een openbaar binnenzwembad, meldt de VRT. De voorbije 20 jaar gingen er meer dan 50 dicht. Dat is vooral het gevolg van de hoge energiekosten. Daarnaast blijven ook de lonen van poetspersoneel en redders stijgen. Zon en wolken wisselen af vandaag. Het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Morgen een prachtige dag met veel zon en het kwik kan oplopen naar een graad of 25. Ook het weekend belooft heel aangenaam te zijn.
1: Lunchbox. De weetjestrommel

burning hell. May your walls fall and may I live to tell.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: San Quentin, dit was Johnny Cash met een popzang uit 1969 op Ludo. Goede voormiddag. Het is 7:07. Het is donderdag 24 september vandaag. En ook wij zijn erbij. We zijn van de partij met jouw muziek, met wat weetjes, wat nieuwsjes tussendoor. Liedjes van The Doors, ook van The Clovers, zelfs van Carlos Santana eentje. Het is de Wereld Gorilla Dag vandaag en daar vertel ik je meer over. En zo zullen we starten ook met Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder. MUZIEK

De Wereld Gorilladag wordt elk jaar op 24 september gevierd. Deze dag is ingesteld om wereldwijd bewustzijn te creëren over de bescherming van gorilla's die tot de meest bedreigde diersoorten behoren. Zowel stroperij als verlies aan leefgebied door ontbossing en mijnbouw vormen grote bedreigingen voor hun voortbestaan. Organisaties en natuurparken gebruiken deze dag om aandacht te vragen voor behoudsprojecten en ecotourisme dat lokale gemeenschappen ondersteunt. Educatieve campagnes leren mensen hoe belangrijk gorilla's zijn voor ecosystemen, omdat ze bijdragen aan de verspreiding van zaden en het behoud van bossen. Wereld Gorilladag is ook een gelegenheid om steun te tonen aan natuurbeschermers die dagelijks hun leven riskeren. En zo staat 24 september symbool voor actie, bescherming en de hoop voor een toekomst van gorilla's. Wereld Gorilladag vandaag.

Good Loving Makes It Right. Tammy Wynette hier op Ludo met de Bridge House in Restrict Brass Band. Daarvoor nog eens bij ons. Vandaag herdenken wij Patsy Kelly op 24 september. Dat is de sterfdag van Patsy Kelly. Meer over het leven en het overlijden van Patsy Kelly zometeen bij ons. Nu nog eens dromen samen met ABBA.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag, 24 september, herdenken wij Patsy Kelly, Amerikaanse actrice en comedienne die op 24 september 1981 op 71-jarige leeftijd overleed. Ze begon als kind met optreden in vaudeville en maakte in 27 haar Broadway-debuut. In de jaren 30 werd ze vooral bekend als een gevatte en brutale sidekick van Thelma Todd in een populaire komische film van producer Hal Roach. Na een periode waarin haar filmcarrière op een lager pitje stond, keerde ze in de jaren 50 terug naar het theater en later ook naar de televisie. In 1971 won ze een Tony Award voor haar film in de musical No No Nanets. Ze speelde daarnaast ook onder meer in Rosemary Baby in 1968 en Freaky Friday in 1976. Kelly kreeg een ster op de Hollywood Walk of Fame en wordt herinnerd als een van de markantste vrouwelijke komieken uit de klassieke Hollywood.

Doorheen de tijd is dit liedje vaak gecoverd. Het werd het origineeltje van de Clovers, Love Potion No. 9 uit 1959. Het is voorbij 10:30, goede voormiddag. Wendy van Wanter zometeen nog eens een liedje opgedragen aan, inderdaad, Prins Laurent. Dat is voor straks. Olivia Newton-John hier met Magic.

Jim Morrison en de Doors in Come On Baby, Light My Fire uit 67. Met daarvoor nog eens een plaatje van Wendy van Want. Een liedje dat ze opdroeg en schreef over haar bezoeken aan Prins Laurent in der tijd. Blijf nog één nacht. Straks nieuws uit Tongeren, nu Peter Frampton bij Luto.

Stap op zaterdag 26 september om 20 uur binnen in de magische wereld van Hollywood tijdens de 9e editie van Harmolicious. Het harmonieorkest van de Koninklijke Muziekmaatschappij Casino Tongeren neemt u mee op een muzikale reis langs de bekende en meest geliefde filmmelodieën. Van meeslepende avonturen en epische klassiekers tot ontroerende soundtracks en spectaculaire blockbusters. Een gevarieerd programma brengt de kracht van filmmuziek tot leven in een sfeervol concert voor jong en oud. Zaterdag 26 september om 20 uur. Alle informatie bij Jeroen Billings van de Koninklijke Muziekmaatschappij Casino Tongeren. De deelname bedraagt 18 euro voor Harmolicious. It's summertime, summertime, summertime.

Howie Horace deed dat, een pseudoniem voor Mary Hopkin. En in 1958 was het al een plaat van de Jamies. It's Summertime, Summertime, ook al is de zomer definitief voorbij dit jaar. Richting 11 uur bij Ludo met P.P. Arnold nog. In The First Cut is the Deepest. We horen elkaar zo aan de andere kant van 11.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Zonhoven zijn de werken gestart aan een volledig nieuw skatepark in openluchtsportcentrum De Basvelden. Skaters, steppers en BMX'ers krijgen er vanaf het voorjaar van 2027 een moderne plek voor sport en ontspanning. Meer dan 30 jongeren hielpen mee het ontwerp bepalen. Het park wordt aangelegd in monolithisch beton met onder meer rails, trappen, ledges en een bowl. Ook komen er zitelementen en wordt het een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het Genkse bedrijf Primal Dog Food heeft het Handmade in Belgium label van Unizo gekregen voor zijn hondensportlijn Primal Dog Sport. In het eigen atelier worden onder meer harnassen, halsbanden, leibanden en andere accessoires ontworpen en gemaakt. Ook personalisatie is mogelijk. Unizo benadrukt het Belgische vakmanschap, maatwerk en de lokale productie. Het bedrijf ziet erkenning als een mooie beloning voor de kwaliteit en inzet van het volledige team. Donderdag blijft het in Limburg heel de dag droog. Het wordt vrij zonnig, al zal de zon doorgaans versluierd worden door hoge bewolking. De temperatuur zet een klein stapje terug in vergelijking met woensdag en blijft het zodoende net beneden de 20 graden steken. Dat komt doordat de wind tijdelijk vanuit het noordwesten waait. Tegen de avond wordt het een noordoostenwind, waardoor het vrijdag ook weer enkele graden warmer zal kunnen worden. Maar eerst volgt er nog een frisse nacht naar vrijdag. Bij het ochtendgloren zal het 7 tot 9 graden zijn.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Jimmy Somerville deed dat in de jaren 80. You Make Me Feel Mighty Real. Maar de band Sylvester, waarvan het liedje net draaide, was hem al 10 jaar vroeger voor. Het is 11:05. Goedemorgen, tot 12:00 nog Lunchbox met Doris Troy. Dit uur hebben we ook Freddy Birzet en zelfs een liedje van Gerard Joling. Krantennieuws, terug in de tijd met een weetje en ook de weetjes trommel komt er allemaal aan voor jou.

Krantennieuws. De zoektocht naar de liefde kan vandaag flink wat geld kosten. Matchmaker Tatjana Bilau, die biedt intensieve begeleiding aan voor wie serieus op zoek is naar een partner. Voor 6 maanden persoonlijke ondersteuning vraagt ze tot €4.000. Daarvoor krijg je coaching, selecties en dateadvies op maat. Aan de andere kant van het spectrum staat Tinder, waar je al voor €15 per maand kunt swipen. Het contrast tussen beide aanpakken is groot. Wie kiest voor Bilau gaat voor diepgang en kwaliteit. Wie kiest voor Tinder hoopt op geluk van een algoritme. De liefde kan dus veel geld kosten. En matchmaker Tatjana Bilau, gekend van de televisie, ja, die doet daar nu aan intensieve begeleiding voor €4.000 voor 6 maanden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

Op het einde van de 70s, een disco-liedje van de band M met popmuziek, kwam uit Nederland ook, die band. En Laura Pausini daarvoor nog eens bij ons. Terug in de tijd, naar 1948, zodanig op 24 september. En ik heb je wat te vertellen erover, want het is de dag waarop de allereerste televisieuitzending in België vertoonde. The Kings eerst bij ons.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 24 september 1948. We keren even achterom. Toen vond in België de eerste televisieuitzending plaats. De BRT, toen nog de NIR, verzorgde een experimentele uitzending in Brussel. Aanvankelijk was televisie een luxe product, enkel voor enkele duizenden gezinnen. Het programma bestond uit nieuws, muziek en korte reportages. Vanaf de jaren 50 groeide televisie uit tot een massamedium. Het veranderde de manier waarop mensen nieuws, sport en cultuur beleefden. 24 september wordt gezien als de geboorte van de Vlaamse televisie. 1948.

Het was Frilly Bierzij met Le Métèque. En zo gaan we stilaan op naar 11:30. Met straks een liedje van Anjeka, The Japanese Boy. Nog eens hier, A Minute of Your Time. Dit is Tom Jones, vrienden.

Destroy Just When Luke met Anjeka, Japanese Boy. Daarvoor nog eens. De weetjestrommel komt eraan met straks een weetje over neuspeuteren, want dat doen we gemiddeld 4 keer per uur, zo wordt gezegd. Straks dus. André Mos is hier.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Dit is een weetje die iedereen moet horen vandaag. Gemiddeld peutert een persoon zo'n 4 keer per uur onbewust in de neus. Vaak zonder het zelf te merken. Dit automatische gedrag gebeurt vooral wanneer iemand zich verveelt, gestrest is of geconcentreerd bezig is. Het is een soort onwillekeurige gewoonte, vergelijkbaar met friemelen aan je haar of je vingers. Neuspeuteren helpt soms om irritaties of droogheid in de neus te verlichten. Hoewel het sociaal vaak als onbeleefd wordt gezien, is het een natuurlijk en veel voorkomend fenomeen, neuspeuteren. Mensen doen het dus vaker dan ze toegeven. En het verklaart waarom het zo moeilijk is om ermee te stoppen, zelfs als je dat probeert. Gemiddeld peutert een persoon zo'n 4 keer per uur onbewust in de neus.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Het was een specialeke van André Brasseur en die special, heerlijk toch, uit het verzamelde werk van Brasseur. John Travolta uit de film Grease daarvoor. En dit zijn de Motors op Ludo, je toonaangevende retro radio. De Motors met Airport.

Dat is ook zo'n tijdloze klassieker intussen. De Motors en Airport. En zo gaan we stilaan op naar 12 uur. Met straks op de middag je smaakvolle evergreens bij Luto. En nu nog To My Father's House. Dit is zeer muzikaal van de Les Humphreys Singers. Geniet van deze donderdag en bijzonder graag tot morgenochtend.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Steeds meer everzwijnen zorgen voor overlast in Lilo bij Houthaal en Helgteren. Alleen al in september kwamen 71 meldingen binnen van omgewoelde tuinen. In de Zwarte Beekvallei zijn dit jaar al 346 everzwijnen afgeschoten, tegenover 335 in heel 2025. Jagers plannen daarom 2 stille drukjachten in november en december. Burgemeester Alain IJzermans roept inwoners op om dieren en schade te melden. Op 6 oktober overleggen gemeenten, natuur en bos en jagers over extra maatregelen. Een mooie mijlpaal voor het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. De organisatie heeft inmiddels 20.000 leden. Het recordaantal werd bereikt tijdens de open deurdag afgelopen weekend, in het jaar waarin het centrum zijn 50ste verjaardag viert. Al een halve eeuw vangt het dieren in nood op. Directeur Sil Jansen benadrukt dat de leden de kracht en de middelen geven om elke dag dieren te helpen. Donderdag blijft het in Limburg heel de dag droog. Het wordt vrij zonnig, al zal de zon doorgaans versluierd worden door hoge bewolking. De temperatuur zet een klein stapje terug in vergelijking met woensdag en blijft het zodoende net beneden de 20 graden steken. Dat komt doordat de wind tijdelijk vanuit het noordwesten waait. Tegen de avond wordt het een noordoostenwind, waardoor het vrijdag ook weer enkele graden warmer zal kunnen worden. Maar eerst volgt er nog een frisse nacht naar vrijdag. Bij het ochtendgloren zal het 7 tot 9 graden zijn.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak, omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Het is goed in de
1: square. Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons van

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Handbalkampioen Sporting Pelt trekt volgende maand Europa in. Maar dat avontuur kost handen vol geld. Om de Europese campagne te financieren, organiseert de club een bijzondere veiling. Fans kunnen bieden op gesigneerde sportitems van onder andere Thibaut Courtois, Wout van Aert, Fleur Moors, Luka Karabatic en Zizou Bergs. Die schenkt onder meer een gesigneerd tennisracket. Pelt speelt op 17 oktober in Roemenië tegen Potaissa Turda. Een week later volgt de terugwedstrijd in eigen huis. De veiling loopt nog een maand via de Legends Auction van Sporting Pelt. Goed nieuws voor jonge boekenliefhebbers in Hasselt. Vanaf dit schooljaar heeft elke basisschool een eigen bib op school. Met de klokschool in Kortesem erbij staat de teller op 32 scholen. Kinderen krijgen er toegang tot actuele boeken, een uitleensysteem en gezellige leesruimtes. Het aanbod wordt minstens 2 keer per jaar vernieuwd. De stad wil zo het leesplezier vergroten en de talvaardigheid versterken. Zelfs de Vlaamse minister van Onderwijs kwam het project bewonderen. Donderdag blijft het in Limburg heel de dag droog. Het wordt vrij zonnig, al zal de zon doorgaans versluierd worden door hoge bewolking. De temperatuur zet een klein stapje terug in vergelijking met woensdag en blijft het zodoende net beneden de 20 graden steken. Dat komt doordat de wind tijdelijk vanuit het noordwesten waait. Tegen de avond wordt het een noordoostenwind, waardoor het vrijdag ook weer enkele graden warmer zal kunnen worden. Maar eerst volgt er nog een frisse nacht naar vrijdag. Bij het ochtendgloren zal het 7 tot 9 graden zijn.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

nieuwste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbije 10 jaar gedaald. Dat zou moeten blijken uit een rondvraag van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs bij zo'n 37.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aantal tieners dat ooit een glaasje dronk daalde van 65 naar 46%. En toch blijft binge drinken een probleem. Zowat een kwart van de leerlingen deed dat het voorbije jaar minstens 1 keer. Voor meisjes gaat het dan om 4 glazen in 2 uur tijd, voor jongens om 6 glazen. Het druggebruik zou volgens diezelfde rondvraag dan weer gehalveerd zijn, van 18% naar 9%. In Nederland is een 5e patiënt overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tegelijk zijn er in 1 week tijd 16 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 44. Bijna alle betrokkenen liepen het virus op door een muggenbeet. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Wel kan het virus gevaarlijk zijn voor bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid. In Oekraïne hebben nieuwe Russische aanvallen aan zeker 9 mensen het leven gekost. In Kharkiv stierven 7 mensen toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Nog eens 10 anderen raakten gewond. En in de hoofdstad Kiev is een parking van een materniteit geraakt. 2 mensen hebben die aanval niet overleefd. 8 anderen liepen verwondingen op. En onze tennisvrouwen stoten dan toch niet door naar de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden gingen in het beslissende dubbelspel onderuit in 2 sets. Eerder had Greet Minnen nog voor een verrassing gezorgd in het enkelspel door Elina Svitolina, nummer 7, van de wereld te verslaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Steeds meer everzwijnen zorgen voor overlast in Lilo bij Houthaal en Helgteren. Alleen al in september kwamen 71 meldingen binnen van omgewoelde tuinen. In de Zwarte Beekvallei zijn dit jaar al 346 everzwijnen afgeschoten, tegenover 335 in heel 2025. Jagers plannen daarom twee stille drukjachten in november en december. Burgemeester Alain IJzermans roept inwoners op om dieren en schade te melden. Op 6 oktober overleggen gemeenten, natuur en bos en jagers over extra maatregelen. Een mooie mijlpaal voor het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. De organisatie heeft inmiddels 20.000 leden. Het recordaantal werd bereikt tijdens de open deurdag afgelopen weekend, in het jaar waarin het centrum zijn 50ste verjaardag viert. Al een halve eeuw vangt het dieren in nood op. Directeur Sil Jansen benadrukt dat de leden de kracht en de middelen geven om elke dag dieren te helpen. Donderdag blijft het in Limburg heel de dag droog. Het wordt vrij zonnig, al zal de zon doorgaans versluierd worden door hoge bewolking. De temperatuur zet een klein stapje terug in vergelijking met woensdag en blijft het zodoende net beneden de 20 graden steken. Dat komt doordat de wind tijdelijk vanuit het noordwesten waait. Tegen de avond wordt het een noordoostenwind, waardoor het vrijdag ook weer enkele graden warmer zal kunnen worden. Maar eerst volgt er nog een frisse nacht naar vrijdag. Bij het ochtendgloren zal het 7 tot 9 graden zijn.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

botox ga je genieten van rimpeloze muziek. Geniet van je dag, Ludo.

just we two. Heads up to I love you, and you love me.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdredder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in discrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdrijder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in diskrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselare aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog II. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die leidt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Pretty.
1: You're so pretty.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.